0: Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Marie! Marie, doe dit!

Keer je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is VBRO.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting. Maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of er dreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Dit is VBS.

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Lijkenkanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist. De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele Z. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen gaat het weer overwegend droog zijn of blijven. Veel neerslag wordt er weer niet meer verwacht. Misschien dat er donderdag nog ergens een verdwaalde bui kan opduiken, maar de dagen daarna blijft het droog en dat al zeker tot en met begin volgende week. Daarbij wel nog altijd erg zachte temperaturen. Die blijven ergens rond een 20, 21 graden maximaal zitten. Al is het ook wel een beetje de vraag in hoeverre eventuele nevel en mist die kan ontstaan in de nachten overdag wel vlot gaat oplossen. Dat moeten we toch een beetje in de gaten houden. Misschien dat dat wel wat kan tegenvallen. In elk geval, we zitten zeker tot aan het begin volgende week nog met rustig hoge druk weer. Later volgende week zou het eventueel kunnen dat het geleidelijk aan wat meer wisselvallig gaat worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist. De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus.

0: Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dit is

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Gelijke Kanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van Preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag krijgen we veel wolken. Zeer veel wolken om de dag te starten. Wat minder wolken later vandaag, maar het is de vraag of het eigenlijk echt vlot gaat oplossen. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht is gepasseerd met regen en buien. Daarachter zit drogere lucht, maar dat front blijft een beetje haper boven het oosten van het land, waardoor er veel bewolking blijft hangen. De verwachting is dat dat geleidelijk wat oplost later vanmiddag, maar of die zon daar uitbundig gaat doorkomen vandaag, ik twijfel daar sterk aan. Wel nog altijd zacht. Minder zacht dan de vorige dagen uiteraard. Achter het koufront zit minder warme lucht. Maar we halen nog altijd maxima van rond een graad of 20, 21. Rustig weer ook. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way, he was a hero, to open the door, you know, those doors.

0: are solid steel, you can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is VBRO.

stevige plaat van Suzy Marel geldt eigenlijk al de hele week lang een beetje als wakkermaker van de VBRO ontbijtshow. Die trotsplaat van week 40, dat nieuwe liedje van Suzy Marel, herfsttitel Tot de Morgen Lacht. Ja, en het origineel uiteraard van Donna Hightower, daarvoor moeten we al terug naar 1973. This World Today is a mess, met andere woorden nog altijd brandend actueel, want het lijkt alsof die wijzer helemaal de verkeerde kant uitslaat, hè? En dat is uiteraard bijzonder triest. Wij gaan kijken in wat voor weersomstandigheden we deze donderdag zullen meemaken. En misschien blikt hij ook al even vooruit naar het op til zijnde weekend. Onze weerman Geert Nasens, zometeen in zijn eerste ochtendweerbabbel.

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek. Kan dan zeer nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11-tal graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Lijkenkanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderi snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
4: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
5: Banink.
4: Nieuwe vriendinnen?
5: Ook niet.
4: Fitnessabonnement?
5: Probeer nog een keer.
4: Geen idee, vertelde ik. Hè?
5: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
4: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
5: Ik ook, totdat ik hun er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
4: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
5: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30. En dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we veel wolken. Zeer veel wolken om de dag te starten. Wat minder wolken later vandaag, maar het is de vraag of het eigenlijk echt vlot gaat oplossen. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht is gepasseerd met regen en buien. Daarachter zit drogere lucht, maar dat front blijft een beetje haperen boven het oosten van het land, waardoor er veel bewolking blijft hangen. De verwachting is dat dat geleidelijk wat oplost later vanmiddag, maar goh, of die zon daar uitbundig gaat doorkomen vandaag, ik twijfel daar sterk aan. Wel nog altijd zacht. Minder zacht dan de vorige dagen uiteraard. Achter het koufront zit minder warme lucht. Maar we halen nog altijd maxima van rond een graad of 20, 21. Rustig weer ook. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

Whiskey en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in

0: Lijke Kanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump en die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo

0: dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: Oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Dit is de VBRO op donderdag 1 oktober. De radio die trots is op onze Vlaamse artiesten in de eerste plaats natuurlijk. En het is in deze VBRO ontbijtshow van vandaag donderdag niet anders. Met uiteraard zometeen alweer de laatste rechte lijn van dit ochtendprogramma. Beginnen doen we die laatste rechte lijn stevast met weerman Geert Naessens. Ook op deze 1 oktober. Je hoort hem zometeen voor de tweede keer al met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje.

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek. Kan dan zeer nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg en dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11 graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar in 80 zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer, telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht, maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

0: Ja, ik sprak hem afgelopen maandag nog. Deze Nederlandse topper in wording, Damien van Os, met zijn tweede successingle in wording. Dat is nu al zeker, hè. En hij is bijzonder opgezet, bijzonder blij met het feit dat hij bij ons zo hard gedraaid wordt. Ondanks het feit dat hij hard to get is. Of andersom, juist niet, hè, zoals hij zong op het eind van zijn nieuwe liedje daarnet in onze VBRO ontbijtshow van vandaag 1 oktober. Zit er alweer zo goed als op. We gaan hem zo meteen afronden met een update van ons ochtendjournaal. Het nieuws van 9 uur hier bij de VBRO.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnoter samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en €14.000 aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderis zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meer

0: De meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savie de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savie kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.
3: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de stationsbuurt van Ieper heeft de politie gisteren een grote controleactie gehouden op verschillende bussen van de lijn. Alle reizigers moesten uitstappen en naast de bus in een rij gaan staan. Daarna werden ze gecontroleerd met minstens 2 drugshonden. Over mogelijke arrestaties of vondsten van verdovende middelen zijn momenteel nog geen officiële cijfers bekend. Kortrijk blijft een van de meest verharde gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, ondanks verschillende vergroeningsprojecten. Volgens de nieuwe cijfers steeg de verhardingsgraad van 26,8 naar 30,5%. Het stadsbestuur nuanceert die cijfers en wijst erop dat bij iedere heraanleg wordt gekeken waar asfalt of beton kan verwijderd worden. Zo werd het Beheinehofpark na afbraak van het Sint-Vincentius 30% groter. In Ieper is het vandaag precies 1 maand geleden dat de gewone lijnbussen uit het stadscentrum verdwenen. Voor minder mobiele reizigers kwamen er flexibussen. Volgens de seniorenraad verloopt dat systeem vrij vlot, al blijft er kritiek omdat reizigers niet meer rechtstreeks op de grote markt kunnen op- of afstappen. Ook de scholen melden weinig problemen. Zij maken zich wel zorgen over bussen die leerlingen passeren wanneer die te voet naar het sportcentrum gaan. In Kortrijk verandert vanaf vandaag het parkeerbeleid. In de zones buiten de Kleine Ring en op Hoog Kortrijk kunnen automobilisten voortaan 2 maal per dag 20 minuten gratis parkeren. De maatregel is vooral bedoeld voor korte boodschappen. In Komen-Waasten vraagt de politie extra waakzaamheid na enkele recente autodiefstallen. De zaak kwam aan bod tijdens de gemeenteraad. De korpschef roept inwoners op om elk verdacht voertuig of opvallend gedrag onmiddellijk te melden. Volgens hem hoeven mensen niet bang te zijn dat ze daarmee de politie storen. Roeselare is dit weekend de nationale gaststad van het Weekend van de Klant. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober zorgen muziek, straatanimatie en extra winkelacties voor sfeer in het centrum. Radio 2 zendt zaterdag vanaf 11 uur live uit van op de Grote Markt. Zondag volgt dan om 3 uur de grote snoepworp met zo'n 1500 zakjes snoep. En in Brugge hebben leerlingen en personeelsleden van de middenschool Atheneum een erehaag gevormd voor buschauffeur Marnix. Hij gaat vandaag donderdag 1 oktober met pensioen. Met zijn bijzonder afscheid willen de leerlingen hem bedanken voor de vele ritten van en naar school.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Marque en op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in

Een stevige invitatie van Steve Tillens. Maar misschien wel een beetje vroeg op de dag om nu al een dikke polonaise te gaan dansen, hè? Maar kijk, je doet ermee wat je wil. Goedemorgen, welkom bij VBRO, mijn naam is Eddy Govert en we zitten weer klaar zoals elke voormiddag tussen 10 en 12 in de week voor koffietijd. En we gaan goed beginnen met Freek van Rooij en zijn Monica, een ex-trotsplaat. Daar komt-ie.

Ja, dat is toch iets om te overdenken natuurlijk, hè? Yves Berendsen met Misschien is het tijd. Als het een beetje geoorloofd is en als het misschien het juiste moment is, ja, dan is het tijd, hè? Voilà, vlinders in je buik. Daarvoor is het misschien ook tijd, hè? Maar het is een opname van Mieke. Daar komt ze.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we veel wolken. Zeer veel wolken om de dag te starten. Wat minder wolken later vandaag, maar het is de vraag of het eigenlijk echt vlot gaat oplossen. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht is gepasseerd met regen en buien. Daarachter zit drogere lucht, maar dat front blijft een beetje haperen boven het oosten van het land, waardoor er veel bewolking blijft hangen. De verwachting is dat dat geleidelijk wat oplost later vanmiddag, maar goh, of die zon daar uitbundig gaat doorkomen vandaag, ik twijfel daar sterk aan. Wel nog altijd zacht, minder zacht dan de vorige dagen uiteraard. Achter dat koufront zit minder warme lucht, maar we halen nog altijd maxima van rond een graad of 20, 21. Rustig weer ook, de wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
7: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
8: Dit is VBRO.

P.C. Brown, de man die aankondigde dat hij stopt met zijn carrière. Wat heb ik daar spijt van? Want zijn zaterdagnacht, ja, die draait nog volop bij ons hier bij de VBRO, hè. Maar kijk, het is wat het is. We gaan lachen, hè, vrienden, zoals elke keer in dit programma. We gaan lachen vandaag met Tony Bell.

Te wangen weer al terug onder toe. Ja, komt de Willem binnen met je gezicht gelijk een zijvenneurenlaak. Zeg, wat is het, jongen? Is er eet dat niet go-go? Niet go-go, zei hem. Ik heb daar juist een woordje gehad met mijn vrouw. Hij zei, dat is nou al 3 weken dat die tiret van mijn broek kapot is. Doen ze er juist om, nog kapot. Doch dat ik krijg. Zeg tegen haar, zeg, nou wou ik zo, hè. Nou ga ik zo met mijn broek kopen naar de vrienden. Dan kunnen die eens zingen wat een vrouw dat ik heb. Zij zei wel, ja, ze is dat goed gedacht. Goh, ga met je broek kopen naar een vrienden. Dan kunnen die eens zingen wat ik moet content zijn. Ja, met die tiretten kunnen we aan mij maken, hè? Ja, ik weet nog goed als dat die eens het mode was. Hè? Ik ging met mijn vrouw een even broek kopen. We komen in die winkel, die winkeljuffrouw, die loopt maar door een broek zien. En die beveel ons nou wel. Maar dan was er ook zo'n tiret in. Zeg, och juffrouw, zeg je. Je dan had diezelfde broek niet met knoppetjes? Nee, meneer, zei ze. Nee, dat is tegenwoordig allemaal met een rits. Ze zegt, dat is gemakkelijk, hè, meneer. Rits en een broek is toe. Zeg, ja, rats en een broek is open. He? Zeg, luister, juffrouw, en het spaat me, zeg, maar ik ben er bang van. Bang, meneer, zei ze, waarom? Zeg, wel, kind, ik heb zoiets een gelijke gehad. Met zo'n tiret van vuur. En van de 10 9 keren als ik die toetrok, zat mijn plaster ondertussen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren die mij zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden.

Suzy Marel die kan wel lachen natuurlijk, want ze heeft de trotsplaat te pakken deze week hier bij de VBRO. Tot de morgen lacht. En een goede inswinger voor het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom. Eddie Govert is mijn naam. We gaan zweven op de wolken, zoals Jaman zingt.

Het was eventjes terugduiken in de tijd naar 92 voor deze Duitse opname van Costa Cordalis, Don Pedro. En als we zo'n opname draaien, dan weet je meteen dat we weer klaar zitten voor de Vlaamse artiest van de dag. Vandaag koos ik voor een artieste, een zangeres uit Limburg. Want ze is geboren in Maasmechelen. Ik heb het over Ine Schonkeren. En Ine heb ik een keertje ontmoet hier in de studio's van VWRO toen ze langskwam voor een zalig interview. Inderdaad, een heel complexe dame hoor. Want men zegt van haar dat ze de muzikale chameleon is. En dat komt omdat ze zo'n beetje van alle markten thuis is. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want ze had natuurlijk de genen mee van haar opa die accordeon speelde en dus heel muzikaal was. En ze zong al de liedjes mee. Ze werd ook ontdekt door Isabelle A. om een groepje te vormen. En ze heeft heel wat groepjes doorgemaakt hoor. Heel wat groepjes tot ze uiteindelijk toch wel koos voor een solo-carrière. En uit die solo-carrière heb ik een nummer geplukt. Dat was ook het liedje wat ze kwam verdedigen toen ze langskwam hier bij de VBRO voor een interview. Geniet ervan. Ine Schonkeren met De Wereld is van haar.

Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Eén op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Dit is VBRO.

Wat er daar allemaal gebeurd is in die avond voor in de boeken, dat kan alleen Fons Veurink weten. Dat hoorden we. En als je alles hebt gehad, ja, wat blijft er dan nog over, hè? Dat vertellen toch Gerard Joling en Gordon. Komen ze.

Als je de keuze had, ja, Thomas Berge. Als je maar moet kiezen, dan is het wel gemakkelijk natuurlijk, hè? Wij kunnen niet kiezen, vrienden, want we zitten weer al op het einde van ons programma Koffietijd. En straks laat ik je in de handen en het roer natuurlijk heeft hij vast. Dat is Rudy Meins, want die hoor je met de radioclub. Smakelijk eten en morgen nog één koffietijd te gaan. Ik hoop dat ik jullie mag verwelkomen. Houd het een beetje gezellig en tot morgen, hè. Ciao, ciao.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

En ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Je hebt het misschien nog destijds geleerd op school, lagere school misschien. Het paard van Troje dat binnengehaald werd en vol soldaten zat. Het was een list in der tijd. En Love maakte er in 1978 deze leuke plaat over. Welkom!
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Zo is dat. Geen listen vandaag op deze 1e oktober, want inderdaad, we zijn alweer eens een nieuwe maand ingestapt. Zo snel gaat het allemaal. September ondertussen volledig uitgeteld. En wij maken tot 1 uur zoals altijd het gezellig over de middag, terwijl u aan tafel zit, of toch de meeste, denk ik. En we maken uiteraard ook altijd een afspraak met een Vlaams of Nederlands artiest. En vandaag wordt dat Sergio. Een robuust figuur die eigenlijk ook wel eens heel erg zachtaardig kan uitpakken met een mooi liedje dat geschreven werd door John Terra. Straks het verhaal over je eigen leven.
2: De Radioclub.

0: kwam nogal wat talent uit dat kleine stadje aan de Zuiderzee, Volendam. BZN was uiteraard een van die grote talenten. In 1979, oh me, oh my, en nog altijd heel erg fijn om terug te horen. Ga je zometeen naar tafel, smakelijk eten. Wij hebben zometeen nog souvenirs voor later van Marleen.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: thuis. De VPRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Vijs. Hier bij de VPRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag met veel wolken te maken. Het is de bedoeling dat er geleidelijk aan wat opklaringen gaan doorbreken, maar dat zou best een moeizaam proces kunnen worden. Ik vrees er een beetje voor dat we brede opklaringen gaan zien. Het zal waarschijnlijk wat moeilijk worden om die erdoor te krijgen, al moet wel in de loop van de dag toch die zon geleidelijk aan een beetje erin slagen om wat door te breken vanaf de kust. Temperaturen zijn desalniettemin toch wel weer warm, 20, 21 graden. Vanaf 20 graden spreken we van warme dagen. Dat is minder dan de vorige dagen, maar veel kouder dan dat zal het voorlopig toch niet worden. De wind is matig, komt uit een zuidwestelijke richting, gaat in de loop van vanavond en vannacht zo goed als helemaal wegvallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins. Ja, ja.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De Vlaamse zanger Sergio kennen we uiteraard als ambiancemaker. Maar af en toe kan hij ook zijn gevoelige kant laten zien en vooral horen. Zoals in het nummer Je Eigen Leven. Sergio over dit liedje.
2: Ja, dat is het nummer. Dat gaat over mijn zoon eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Hoe is het ontstaan? Wel, ik was met Bart Herman in het buitenland, in Dubai. En ja, we zitten daar aan het zwembad en bla bla bla enzovoort. En mijn zoon had dan gestudeerd in Los Angeles, in Amerika daar.
1: Mm-hmm.
2: En ik vertelde hem dan, als hij daar mee, voor de dag kwam om daar naartoe te gaan, dat ik het daar toch heel moeilijk mee had. Hè, want plotseling doet je afstand voor 3-4 maanden,
1: ja,
2: per keer voor een kind. Ja. Hè, dan kwamen we wel eens 6 dagen naar huis en dan was hij terug weg. En ik heb het daar een beetje moeilijk mee gehad. De Bart is ook iemand die een luisterend oor heeft.
1: Ja. Hè.
2: En zo heb ik vooral een verhaal verteld feitelijk. En voluit, we komen terug thuis en 2 dagen later stak er in een mailbox Bart Herman, cadeautje.
1: Mm-hmm.
2: Dan had hij, op hetgeen wat ik al verteld heb, een liedje gemaakt met zijn gitaartje.
1: Mm-hmm.
2: En dat was Je Eigen Leven.
1: Ja.
2: En ik moet dat eerlijk bekennen, als ik dat thuis beluisterde, de tranen rolden langs mijn wangen naar beneden.
1: Dat geloof ik, ja.
2: En ik heb dat mijn vrouw er ook eens bij gehaald. Ja, dat was idem dito. We hebben daar
1: zitten blijten.
2: Ik zeg, dat is te mooi om te laten liggen. En ik heb dan besloten gehad om het uit te werken.
1: Ja, wie heeft het uitgewerkt?
2: John Terra heeft het geproduced.
1: Hmm?
2: Samen met Yannick Fonderie. En voilà.
1: Ja.
2: En dan...
1: Wat is imposant mooi, hè?
2: Ja. Het is een zeer emotioneel nummer. Hè. Zeker als je dat weet, dan in mijn geval natuurlijk dat het over mijn zoon gaat. Maar ik denk dat het zeer herkenbaar is bij veel mensen die kinderen hebben. En dat is er ook achteraf gebleken.
1: Ja.
2: Want ik weet veel mensen die het nummer gedraaid hebben op zowel positieve momenten, maar ook op negatieve momenten. En ik had de 2 kanten uit, uiteraard.
1: Absoluut.
2: Hè?
1: Het is ook mooi dat je op het einde dan zingt van, als je ooit tot de vaststelling komt dat het niet lukt, ben je altijd terug welkom. Je mag nog terugkeren.
2: Hè? Ja, zo is het. Maar natuurlijk, ja. Het is nu helemaal zo. Op een gegeven moment moet je kind loslaten. Hè? Mm. Iedereen heeft zijn eigen karakter, zijn eigen levensvisie, zijn eigen doelstelling. En die kans moet je zeker iemand geven.
1: Ja.
2: Zonder dat er een garantie is dat het goed uitraait.
1: Ja,
2: hè?
1: Zo is het, ja.
2: Maar ze hebben het toch tenminste geprobeerd.
1: Ja. Absoluut, goed. En dan vraag ik me bij zo'n liedje ook af, als je dat dan moet zingen, want jij staat vooral in feestelijke aangelegenheden.
2: Ja.
1: Kan je dat brengen in zo'n plaats of op zo'n plaats?
2: Ja.
1: Toch wel?
2: Ja, ik heb het al dikwijls gebracht. Zelfs in feesttenten, dat weet ik allemaal. Maar ik zorg altijd dat ik het daar breng in mijn repertoire waar ik van aanvoel. Nu kan het.
1: Mm.
2: Ik zal er nooit niet mee beginnen of zo.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: En ik moet altijd zeggen, zelfs in een feesttent waar dat er kwee veel zatte mensen rondlopen of whatever, het is er altijd stil. Hè.
1: Best zo'n nummer?
2: Ja, echt waar. Het grijpt iedereen aan.
3: Jongen, wat ben je groot geworden?

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front dat de voorbije nacht is doorgetrokken blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek. Kan dan zeer nog matig zijn, maar later vandaag neemt die weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11 graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar in 80 zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft en de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

Persoonlijk vind ik het nog altijd een van de meest merkwaardige liedjes uit het zo rijke repertoire van Wiltura. De autoweg naar Istanbul was dit, uit 1980. En de radioclub voor deze 1 oktober zit er bijna weer op, beste mensen. We gaan eruit met Adem en Adem van Peter Schaap, maar deze keer gezongen door Wijlen Bart van den Bossen. Fijne dag nog bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende

0: De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Leverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Dit is

We krijgen vandaag eerst veel grijs. Er is de voorbije nacht een koufront doorgetrokken. Waarachter minder warme lucht zit, dus die temperaturen gaan sowieso wel zakken. Noteerden we de voorbije dagen nog heel warme maxima, zal dat vandaag toch maar rond een graad of 20, 21 zijn. En daarbij zie je dat er veel wolken blijven hangen. Dat front, dat de voorbije nacht is doorgetrokken, blijft wat haperen boven het oosten van ons land, waardoor de bewolking niet zo snel verdwijnt en waardoor het vandaag ja, eerst echt zwaar bewolkt tot betrokken is. Geleidelijk aan zie je dat er wat opklaringen proberen door te breken, maar dat gaat moeizaam en de vraag is of dat vlotjes gaat lukken. Ik vrees er een beetje voor. Weinig wind ook. De wind waait wel uit een zuidwestelijke hoek. Kan aan zee nog matig zijn, maar later vandaag neemt hij weer in kracht af. Vanavond en vannacht rustig. De wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11-tal graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, ja, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, ja, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Rocky en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddie Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik duik hier regelmatig het grote archief in op zoek naar weer een of ander plaatje dat we kunnen bovenhalen uit een ver, ver, ver verleden. En deze keer gaan we naar 1976. 1976 en nog meteen naar een B-kantje van een artiest die toch erin slaagde om meerdere decennia van de jaren 70 voort. Eigenlijk is die gestart eind jaren 60, maar dat laten we even tussendoor wegglippen. Van de jaren 70 verder tot nu eigenlijk altijd weer hier en daar die hitparade in te lopen, aan te kloppen, die topplaatsen, zeker jaren terug, zeker die topplaatsen te bereiken. Eddie Govert, het is niet iedereen gegeven, hè, zoals Danny Fabry.
4: Nee. Maar het hangt ook een beetje samen aan zijn ingesteldheid. Het is een man met een aangeboren talent feitelijk voor commercie. Het is iemand die verstaat wat het grote publiek wil. En daar dan handig op inspeelt natuurlijk. Even, ja, hij doet dat soms met bekende liedjes van vroeger, die hij dan vertaalt. Maar de man heeft ook heel wat liedjes zelf geschreven. Teksten zowel als muziek. En ik bewonder hem inderdaad, want ik ken hem ook al van zijn vroegere periode. In de jaren 70, toen hij zijn opgang maakte met liedjes als Kom aan de telefoon, Angelina en andere. En ik ben hem blijven volgen al die jaren feitelijk. En zowel solo als met zijn latere vrouwtje Connie erbij. Connie en Danny Fabry. Hebben die mensen gescoord in de hitparade tot en met. En feitelijk nu nog, laat hij zich niet wegdrummen door het moderne geweld van een Camille of een Pommelien Thijs. Nee, hij is er nog altijd. En hij teert natuurlijk een beetje op de naam die hij al die jaren al gehad heeft feitelijk als hitmaker. Maar Danny Fabry, ja, is wat je noemt een blijvertje.
3: Nu, herinner je nog het nummer O'Carroll van hem?
4: O'Carroll, ja, dat herinner ik me. Dat was inderdaad 76.
3: En daar was ook een B-kantje aan gekoppeld.
4: Voilà.
3: En Eddie Govert, dit is geen aanzoek. Laat me jou toch kussen.
4: Nee, dankjewel.

opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Turf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met veel wolken te maken. Het is de bedoeling...

0: We brede opklaringen gaan zien. Het zal waarschijnlijk wat moeilijk worden om die erdoor te krijgen. Al moet wel in de loop van de dag toch die zon geleidelijk aan een beetje erin slagen om wat door te breken vanaf de kust. Temperaturen zijn desalniettemin toch wel weer warm. 20, 21 graden. Vanaf 20 graden spreken we van warme dagen. Dat is minder dan de vorige dagen, maar veel kouder dan dat zal het voorlopig toch niet worden. De wind is matig, komt uit de zuidwestelijke richting, gaat in de loop van vanavond en vannacht zo goed als helemaal wegvallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis Ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de stationsbuurt van Ieper heeft de politie gisteren een grote controleactie gehouden op verschillende bussen van de lijn. Alle reizigers moesten uitstappen en naast de bus in een rij gaan staan. Daarna werden ze gecontroleerd met minstens 2 drugshonden. Over mogelijke arrestaties of vondsten van verdovende middelen zijn momenteel nog geen officiële cijfers bekend. Kortrijk blijft een van de meest verharde gemeenten van de provincie West-Vlaanderen, ondanks verschillende vergroeningsprojecten. Volgens de nieuwe cijfers is tegen de verhardingsgraad van 26,8 naar 30,5%. Het stadsbestuur nuanceert die cijfers en wijst erop dat bij iedere heraanleg wordt gekeken waar asfalt of beton kan verwijderd worden. Zo werd het Beheinehofpark na afbraak van het Sint-Vincentius 30% groter. In Ieper is het vandaag precies 1 maand geleden dat de gewone lijnbussen uit het stadscentrum verdwenen. Voor minder mobiele reizigers kwamen er flexibussen. Volgens de seniorenraad verloopt dat systeem vrij vlot. Al blijft er kritiek omdat reizigers niet meer rechtstreeks op de grote markt kunnen op- of afstappen. Ook de scholen melden weinig problemen. Zij maken zich wel zorgen over bussen die leerlingen passeren wanneer die te voet naar het sportcentrum gaan. In Kortrijk verandert vanaf vandaag het parkeerbeleid. In de zones buiten de Kleine Ring en op Hoog Kortrijk kunnen automobilisten voortaan 2 maal per dag 20 minuten gratis parkeren. De maatregel is vooral bedoeld voor korte boodschappen. In Komen-Waasten vraagt de politie extra waakzaamheid na enkele recente autodiefstallen. De zaak kwam aan bod tijdens de gemeenteraad. De korpschef roept inwoners op om elk verdacht voertuig of opvallend gedrag onmiddellijk te melden. Volgens hem hoeven mensen niet bang te zijn dat ze daarmee de politie storen. Roeselare is dit weekend de nationale gaststad van het weekend van de klant. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober zorgen muziek, straatanimatie en extra winkelacties voor sfeer in het centrum. Radio 2 zendt zaterdag vanaf 11 uur live uit van op de Grote Markt. Zondag volgt dan om 3 uur de grote snoepworp met zo'n 1500 zakjes snoep. En in Brugge hebben leerlingen en personeelsleden van de middenschool Atheneum een erehaag gevormd voor buschauffeur Marnix. Hij gaat vandaag donderdag 1 oktober met pensioen. Met zijn bijzonder afscheid willen de leerlingen hem bedanken voor de vele ritten van en naar school.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
3: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot ik er gevonden heb, hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zang. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag met veel wolken te maken. Het is de bedoeling dat er geleidelijk aan wat opklaringen gaan doorbreken. Maar dat zou best een moeizaam proces kunnen worden. Ik vrees er een beetje voor dat we...

0: een beetje erin slagen om wat door te breken vanaf de kust. Temperaturen zijn desalniettemin toch wel weer warm. 20, 21 graden. Vanaf 20 graden spreken we van warme dagen. Dat is minder dan de vorige dagen, maar veel kouder dan dat zal het voorlopig toch niet worden. De wind is matig, komt uit een zuidwestelijke richting, gaat in de loop van vanavond en vannacht zo goed als helemaal wegvallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBS.

0: De nieuwe van Suzy Marel. Het is al de hele week lang onze VBRO trotsplaat. Het liedje dat dus helemaal in het zonnetje staat. Wat de weergoden er buiten er ook van bakken. Helemaal prominent aanwezig. Je leest er ook alles over op onze website. Over Suzy Marel en haar nieuwe plaat tot de morgenlacht. www.vbro.be. En even kijken in de blog.
1: Thuis, op het werk of in de auto.
2: Hier hoor je 24 uur per dag.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. De Snelle 10.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de Caluwe en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De Caluwe, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere Ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCME-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openluchtcatwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkheere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur op de Dijver.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Donderdagmiddag, de klok van 4 voorbij en we zijn de 1e van oktober. Welkom bij VBRO, welkom in een nieuwe avondspits. En nieuwe VBRO's, welkom thuis tussen nu en 6 uur. En we vliegen er meteen weer verder in met eentje van Lisa Delbo, de adem van de Lage Landen. Welkom!

0: Gezelligheid roef je bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig in onze dagelijkse avondspits. En deze welkom thuis alweer op richting 16:30. En dat doen we met muziek uit onze snelle team. Zoals we dat alle dagen van de week doen natuurlijk. Goed, Ivan Varelli mag er nog eens bij komen vandaag in onze snelle team met Zonder het te weten.
1: De snelle team. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
7: Wel, zeg, zo goed gezien.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
7: Ja, tuurlijk.
9: Veranda comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
9: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind die er nog is, valt grotendeels weg. Blijft uit het zuidwesten komen. Maar het zet dan wel de deur open voor vorming van nevel en mist. Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen is het wat vochtiger geworden. En krijg je gemakkelijk vorming van nevel en mist. Zeker aan de ochtend toe zou die zelfs best dicht kunnen worden met sterk verminderde zichtbaarheden. De minimumtemperaturen zakken wat meer weg. Boven die nevel en die mist zitten er wel degelijk opklaringen. Waardoor we naar een 10, 11 graden kunnen zakken tegen de ochtend. Morgen, ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag weer. Lost die nevel en die mist op of blijft die hangen? Eerlijk gezegd, het zal een moeilijk proces worden en we gaan het een beetje moeten afwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8

Jan Blomhaert en Zoe, met tranen van goud konden ze gisteren opnieuw de nummer 1 pakken in onze VBRO Top 30. En vandaag in deze Welkom Thuis natuurlijk met heel veel plezier ook nog eens gespeeld. Goed, dit is VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Zeker ook met Jose. Mijn

Fozzy, tot de laatste noot. Deze Marco Schuitmaker met Loesoe. Zijn huidige hitsingle mocht vandaag ook niet ontbreken in onze donderdagse Welkom Thuis. We gaan op naar 5:00. Zometeen even ruimte voor onze nieuwsdienst. En in tussentijd nog de muziek in je radio van Frank van Damme.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El-Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro IJsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro IJsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de KLUW en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De KLUW, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere Ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCMW-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openlucht catwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur op de Dijver.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
3: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Helemaal gezellig de avondspits door. Dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En met de muziek van Damien van Os en Hard to Get doken we alvast in dit tweede deel. In het komende uur een pak fijne muziek, uiteraard. Nog tweemaal Geert Nasus. En we gaan ook nog even een zijspoor maken naar de jaren 80. En dat doen we met Bruce Hornsby en The Range. Naar het einde van dit uur. Eerst nog even Lindsay laten horen. Ja, we

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind die er nog is, valt grotendeels weg. Blijft uit het zuidwesten komen. Maar het zet dan wel de deur open voor vorming van nevel en mist. Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen is het wat vochtiger geworden en krijg je gemakkelijk vorming van nevel en mist. Zeker aan de ochtend toe zou die zelfs best dicht kunnen worden met sterk verminderde zichtbaarheden. De minimumtemperaturen zakken wat meer weg. Boven die nevel en die mist zitten er wel degelijk opklaringen, waardoor we naar een 10, 11 graden kunnen zakken tegen de ochtend. Morgen, ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag weer. Lost die nevel en die mist op of blijft die hangen? Eerlijk gezegd, het zal een moeilijk proces worden en we gaan het een beetje moeten afwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Bos, Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
2: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten

0: partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro IJsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro IJsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Dit is...

C.C. Brown en Zaterdagnacht. Daarmee heeft hij ook nog altijd een fijne hitsingle mee te pakken. Op dit moment hier bij VBRO. Maar dat de liedjes over een zaterdagavond werden gemaakt al veel langer voor P.C. Brown, dat bewijst deze Danny Christian.

0: Deze melodie is wellicht wereldwijd super bekend. En ook bij ons mocht hij vandaag dus niet ontbreken hier in onze Welkom Thuis op donderdag. De muziek van Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is. Wellicht overduidelijk hun allergrootste hitsingle. Uit 1986 deze klassieker. Om deze Welkom Thuis op donderdag alweer netjes af te ronden. Morgen dan zijn we terug tussen 4 en 6 met een nieuwe avondspits hier bij VBRO. En voor nu is Geert Naastens nog even in de studio komen zitten. Hij blikt voor jullie vooruit naar morgen en de komende dagen.
1: De komende dagen komen we weer helemaal onder invloed van hoge drukgebieden te zitten. Een uitloper van het Azorenhoog ontwikkelt zich tot een apart filiaal en zorgt bij ons, al zeker tot en met begin volgende week, voor rustig weer. Weinig of geen beweging in de atmosfeer, weinig wind. En dat zet de deur open voor vorming van nevel en mist in de nachten. Dat is niet zo goed, want het zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist die in de nacht gevormd wordt overdag niet of maar heel moeilijk oplost. En ja, dan krijg je natuurlijk grotendeels grijze dagen. De verwachting is dat dat zou moeten lukken, dat dat oplost. Maar rond deze periode van het jaar durf ik daar echt geen garantie op geven. Weinig wind, de zon zakt. Ja, dan heb je de ingrediënten voor grijze dagen vast. Temperaturen doen het wel nog goed. Ondanks de wolken blijven we toch ergens rond een graad of 20 zitten. De nachtelijke minima zitten ergens op de helft daarvan. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Chiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de KLUW en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De KLUW, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen. Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere Ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCME-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openluchtcatwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15.30 uur op de Dijver.
3: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
4: Banink.
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
3: Geen idee, vertelde ik.
4: Een nieuwe outfit, van Jo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook, tot ik onder gevonden en zijn door rolles. Van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind die er nog is, valt grotendeels weg. Blijft uit het zuidwesten komen. Maar het zet dan wel de deur open voor vorming van nevel en mist. Door de gevallen neerslag van de voorbije dagen is het wat vochtiger geworden en krijg je gemakkelijk vorming van nevel en mist. Zeker aan de ochtend toe zou die zelfs best dicht kunnen worden met sterk verminderde zichtbaarheden. De minimumtemperaturen zakken wat meer weg. Boven die nevel en die mist zitten er wel degelijk opklaringen, waardoor we naar een 10, 11 graden kunnen zakken tegen de ochtend. Morgen, ja, dat wordt dan natuurlijk de vraag weer. Lost die nevel en die mist op of blijft die hangen? Eerlijk gezegd, het zal een moeilijk proces worden en we gaan het een beetje moeten afwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van €28.000 voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van €20.000 voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsden. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsden staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
5: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
6: Dit is VBS.

vanavond en vannacht. Rustig, de wind valt zo goed als helemaal weg. En dat is nog minder goed nieuws dan, want dan krijg je vorming van nevel en mist in de opklaringen die er dan wel doorbreken bij minima van een 10 tot een 11-tal graden. Die nevel en die mist die kunnen tegen de ochtend behoorlijk dicht worden. En dan morgen, ja, dan is het de vraag, lost dat op of niet? En de periode van het jaar indachtig zijnde, het feit dat er weinig wind staat, dat die zon ook verder zakt, ja, dat zou best wel eens kunnen dat die nevel en die mist hardnekkig zijn, overgaan in lage wolken en maar moeilijk oplossen. Dat het in de namiddag pas is dat er wat opklaringen komen, zou mij niet verwonderen. Als ze helemaal wegblijven, eigenlijk ook niet. Maxima, toch niettemin, een graad of 20. En dat is eigenlijk het beeld dan voor de dagen nadien ook. Laat ons zeggen, ergens tot midden volgende week, rustig weer. Telkens wel zachte temperaturen, een graad of 20 overdag, de helft in de nacht. Maar die nevel en die mist kunnen ons parten spelen. Het is de vraag of en hoe vlot en wanneer dat telkens gaat optrekken. Dat gaan we eigenlijk een beetje dag per dag moeten in detail bekijken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem, die de moord intussen bekend. Deeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Nieuws uit je regio. Koen Surdiacour heeft woensdagavond de eed afgelegd als gouverneur ad interim van West-Vlaanderen. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van gouverneur Karel de Caluwe op de site Oud-Sint-Jan in Brugge. De 55-jarige Surdiacour uit Zwevegem neemt vanaf 1 oktober gedurende 1 maand de functie waar in afwachting van de benoeming van een definitieve opvolger. De Vlaamse regering wil zo de continuïteit verzekeren terwijl de politieke gesprekken over een nieuwe gouverneur verder lopen. Surdiacour was sinds 2021 kabinetchef van de KLUW en was voordien actief bij het agentschap Wegen en Verkeer. De KLUW, die meer dan 15 jaar gouverneur was, noemt hem de geknipte persoon om de overgangsperiode te overbruggen. Een deel van de werken aan het Ventilusproject in Brugge is voorlopig stilgelegd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Gezelle op de site De Spie geschorst na een beroep van VZW Groen.

0: Volgens de Raad is er sprake van een spoedeisende situatie en werd onvoldoende onderzocht welke impact de werken hebben op beschermde planten en dieren. De werkzaamheden aan de uitbreiding mogen daardoor niet verder gaan. De Raad spreekt zich later nog uit over het vernietigingsberoep zelf. Netbeheerder Elia zegt de uitspraak te respecteren en de gevolgen samen met juridische adviseurs en de bevoegde overheden te analyseren. Sommige andere ventiluswerken kunnen wel doorgaan, omdat daar geen beroep tegen loopt. Na 33 jaar neemt Mirjam van Poeken afscheid van haar mode- en schoenenzaak in de Dorpstraat in Sint-Michiels. De 65-jarige onderneemster is begonnen aan een uitverkoop en wil tegen de zomer van 2027 definitief de deuren sluiten. Van Poeken bouwde doorheen de jaren een trouw cliënteel op met kwalitatieve schoenen, handtassen en kledij voor dames. Hoewel de online verkoop de sector grondig veranderde, blijft ze overtuigd van de meerwaarde van persoonlijk advies. Tijdens de coronaperiode bracht ze zelfs schoenen met de fiets tot bij haar klanten thuis. Intussen loopt de uitverkoop van de wintercollectie, gevolgd door de zomercollectie na nieuwjaar. Daarmee komt stilaan een einde aan een bekende handelszaak in Sint-Michiels. De OCME-keuken Rudderstoven in Brugge opent op zondag 4 oktober uitzonderlijk de deuren tijdens Open Bedrijvendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van een van de grootste maaltijdzorgorganisaties van West-Vlaanderen. In de vernieuwde site aan de oude Oostense Steenweg kunnen ze ontdekken hoe dagelijks meer dan 2000 maaltijden worden bereid, verpakt en verdeeld voor thuiswonende ouderen, woonzorgcentra en dienstencentra. De recent gebouwde uitbreiding omvat extra keukenfaciliteiten, gekoelde werkruimtes, moderne kantoren en een personeelsrestaurant. Rudderstoven wil vooral tonen dat maaltijdzorg meer is dan koken alleen. Voor veel gebruikers betekent de dagelijkse levering ook sociaal contact en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Open Bedrijvendag loopt van 10 tot 17 uur. En tot slot nog een agendatip. Van 10 tot 18 oktober staat Brugge in het teken van de Belgische mode. De week wordt afgetrapt met een openluchtcatwalk op de Dijver. 90 modellen tonen collecties van 20 Brugse zaken. Ex-Miss België Justine de Jonkere zorgt voor de presentatie. Afspraak op zaterdag 10 oktober om 14 uur en 15:30 op de Dijver. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Lage Landen met Eddy Govert.

Met deze Bagato Bailando zitten we meteen in de goede sfeer. En dat was een liedje van Django Wagner. En daarmee heet ik je van harte welkom in ons avondprogramma hier bij VBRO, de Lage Landen. Eddy Govert is mijn naam. Ik neem je mee doorheen het programma met een vast thema. En vandaag is het thema instrumenten. En dat kan van alles zijn, hè? Een trompet, een viool, een orgel en noem maar op. Je krijgt liedjes van Frank Valentino, ook van Rob de Nijs. En starten doen we vandaag met Ingeborg. Instrument van vrede. Komt ze. MUZIEK

We kregen een ode aan dat mooie instrument, de saxofoon. En dat werd gezongen door Yvette. We gaan ermee door, hè, vrienden, met Shana, ook met Rina Pia. En starten doen we met het orkest Stratovani. Jacketty Sax. Geniet ervan.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
2: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een 30-tal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79. Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Dit is VBRO.
6: VBRO.
7: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Dat was nog even onze trotsplaat van deze week. Op rekening te schrijven van Suzy Marel en Tot de Morgen Lacht. We hebben nog heel wat liedjes met instrumenten of waar ze op betrekking hebben. Opnames van Double 2, ook van Susanna Veldmeijer, Luc Steno en Jacques Raymond. En die heeft een heel populair instrument in het zicht. Een accordeon.
1: De Lage Landen met Eddy Govert.

0: De Lage Landen.
1: De jodelende fluiter gaat op weg ter bos en hij maakt een praatje met de koeien in de wei. Loopt dan opgewekt en

Dat was Bobby Aanschoepen met een liedje van heel, heel lang geleden. Uit 1947. Ik was toen zelfs nog niet geboren. De jodelende fluiter. Maar we moeten eruit, vrienden. Nog twee opnames te gaan. Eentje van Johan Verminne en eentje van K3. Ja, ja, drums gaan boem boem, zeggen ze. Maar wij moeten eruit. Morgen om 10:00 voor onze laatste koffietijd, dan ben ik weer present hier bij de VBRO. Ik hoop dat jullie ook luisteren. Ga maar lekker slapen, geniet van jullie avond en tot de volgende keer, hè. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Sano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Sano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit. Yes.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO, de Nederlandstalige muziekzender van Vlaanderen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Een vrouw van 64 uit Puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen. Maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Sano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij